0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. Een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond is er mogelijk ook nog een stille optocht. En een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben er schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf bij meer dan 40 jaar ervaring.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teeste leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
9: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die ene 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, rokt je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
10: Dakwerken van der Linde.
9: Beter goden niet vinden.
10: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
11: 03-366-37-32.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva.
13: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend, of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mika op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen wel al heel wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
14: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
13: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen drie kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk een stille optocht. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
15: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staf er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
13: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
16: Dag Robert, storen we niet?
17: Nee, kom binnen.
16: Onze kleine is er ook bij.
17: Hallo.
16: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
17: Allee, maar dat past toch nog?
16: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
17: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
18: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
22: Merci, Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: Good morning.
25: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen. Goed.

Het is inderdaad weer al zondagochtend. Ik heb er al de eer om u te mogen komen wakker maken, luisteraar. Hopelijk zit u aan tafel, hebt u uw ontbijt helemaal uitgebreid met pistolets, met croissants, met koffiekoeken, met wat weet ik allemaal. Maar laat het u in ieder geval maar smaken en zet je radio een beetje luider, want je weet, dat mag nog allemaal, hè. Geen zondag zonder Radio Minerva. Geen zondag zonder ochtendshow zonder Radio Minerva. Wij zijn er weer al paraat voor om uw handje vast te houden tot een uur of 10. Mijn naam is Danny van Tichelen. Welkom er allemaal bij deze, ja, toch wel leuke zondagochtend.

Ondertussen weet u dat, luisteraar, hoe u ons kan beluisteren als je dat simpele draadje aan je radio hangt. Dan betekent dat dat u analoog luistert naar ons. Ja, dat is een mooie woord, hè? Analoog. En als je natuurlijk het internet in huis hebt en je kunt via je computer of je gsm luisteren, dan luister je via de streaming. En wat je ook kunt doen in je wagen is bijvoorbeeld met DAB Plus luisteren naar ons. Dat kan ook. Dus je ziet mogelijkheden genoeg om ons te beluisteren.

Bon, laten we dan beginnen. En ondertussen weten dat ik hoef je dat al niet meer te verklappen. Hij doet het elke zondag en elke vrijdag. Mijn show openen. En ook vandaag is dat niet minder. Meneer Jerry Veil. En hij is heel opgewekt hoor. It looks like love. It feels like love.

0: It Looks Like Love, It Feels Like Love. Het was mijn allerbeste vriend, Jerry Vale. En hij was meteen de opener van deze show. En je kon je tv niet opzetten in die tijd, of je zag ze samen. Deze Anita Meijers en Lee Towers. En ik heb ze nog eens uit de kast gehaald. Luister eens naar deze Run To Me.
1: If ever you've got rain in your heart, someone has hurt you, torn you apart.

0: je het nog herkent, het nummer? Ja, dat is Run To Me. Allemaal een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Antwerpen, zegt hij. Maar hij zou beter zeggen, goedenavond. Ga jij nog niet geslapen? Dan Danny. Danny van Tichelen. Elke zondagmorgen. Oh, oh, oh.

Clifton Chenier, zo noemt hij zichzelf, en Choo Choo Choo Boogie. En deze man die komt echt uit onze porseleinen adressoir van Radio Minerva. The one and only Johnny Mathis. En een hele mooie certain smile op een zondagochtend.

Uit onze popcornwereld, deze Johnny Maestro met He's Mr. Happiness. En deze man die is ook Mr. Happiness bij ons, de Grandmaster himself. It was.

Weet elke zondag en elke vrijdag wil ik je wel eens trakteren op een danceclassiek. En dit was er ook eentje van formaat uit de jaren 70. Van EWF of Earth, Wind and Fire and the Emotions. A Dance to the Boogie Wonderland. Ja. En zo gaat de muziek maar door en door hier op Radio Minerva. Met ook de klassieke crooners natuurlijk die voorbij komen. En dit is er eentje van hoor. De hele mooie stem van Tom Jones. Het Green Green Grass of Home gebeuren.

Het is een ex-gewezen nummer 1 uit onze top 1000 van Radio Minerva. Deze Look Around en You Found Me There van Almertino. En dan nu naar het Franse popcorn chanson. Met deze Porch Planka. Luister eens. Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

ziet het meer, senioren dansen en dansen deze bachata. En het is nog een leuk dansje ook. Deze Be My Baby van Leslie Grace. En dit is even mooi om uit te blazen op deze zondagochtend. Even de prut uit je ogen wrijven. En luister naar deze Richard Sanderson. En Dreams Are My Reality.

are my reality. Dromen is nooit geen werkelijkheid. Het was Richard Anderson. En kijk eens aan, hier hebben we hem hoor. De King of Rock'n'Roll. Hij is compleet over zijn rode.

0: gonna stick like glue.
1: Ik zei toch, hij is compleet in los. Hij plakt helemaal aan jou. Stuck on you, dat was Elvis Presley. Dit wordt onze laatste vocale. Een hele medley van Chris Barrow. Here we go.

Ja, het was een hele medley met allemaal die popcorn oldies in elkaar gegoten in een blender. En dan kreeg je Chris Barrow met de Bopping Oldies Time. We gaan pauzeren, luisteren even naar het nieuws en de reclame luisteren. En graag een afspraak maken voor deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van deze zondag. Graag tot aan de andere kant van 9. Tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend. Of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mika op een van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat er wel van uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
5: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
4: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Vlaanderen investeert bijna 18 miljoen euro in de renovatie van jeugdverblijven. Dat heeft bevoegd minister van Toerisme Hans Bonte beslist. Die verblijven worden onder meer gebruikt voor boskampen of sportkampen. Maar omdat die sterk verouderd zijn, dreigt het aanbod te dalen. In totaal telt Vlaanderen meer dan 600 jeugdverblijven. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen, onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met de VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. Nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. En nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In de aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
6: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
4: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bas raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
9: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
10: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
9: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
13: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
14: Goedemorgen Antwerpen.

U bent van harte welkom in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen op deze zondagochtend. And you are my special angel. Dat was hier mijn allerbeste vriend Jerry Vel.

Hij beweert dat hij meer dan 10.000 concerten heeft gegeven over heel Vlaanderen. En hij kan eigenlijk ook nog niet stoppen, hè, deze Wiltura met Hemelsblauw. Maar wat we nu gaan doen, is de zon in uw huiskamer brengen. En dat doen we met de cabaretier André van Duin.

Zeker zo mooi als die van Roy Orbison, de originele, hè? Deze In Dreams van Tom Jones. En je weet, wakker worden op een zondagochtend, dat moet ik ook doen, hè? En dat gaan we doen met een lekkere boogie-woogie. Met de encores en bongo-bongo.

0: geweldige uitspraak op deze zondagochtend, hè? Bonka, bonka, bongo. En met deze plaat is het zo'n 30 jaar geleden allemaal voor deze man begonnen in Vlaanderen. In Nederland was hij al langer een grote man. Maar toen leerde Vlaanderen me ook kennen. Frans Bauer met Als een sterretje nog altijd aan de hemel staan. Goedemorgen, welkom bij Minerva.
1: Jij bent

zijn de heren van Delegation met Put a Little Love on Me. Bij Frank Struk erin steken, het komt allemaal in orde. Ja. En nu muziek van Petula Clark. Op zijn Frans doet ze het met deze cœur blessé. Bonjour à tous.

je denkt bijna dat die plaat gedaan is. Dat begint helemaal opnieuw, hè? De Contours met Do You Love Me. En deze man die komt uit Vlaanderen. En ik heb er zo'n respect voor. Voor Jacques Revaux. En zijn Songs of Songs.

I'm all shook up. Helemaal ondersteboven. De King of Rock'n'Roll met All Shook Up. En deze dame die komt ook uit onze porseleinenkast van Radio Minerva. Brenda Lee met dit mooie nummer You Always Hurt the One You Love.

En zo kabbelen wij zoetjes aan naar 10 uur toe. Met deze Brenda Lee en You Always Hurt The One You Love. Hey luisteraar, kent u deze dame nog? Het is een meer disco-versie van What A Difference A Day Made. En Esther Phillips, die brengt dat jou. Kom meisje, sing it again.

Toch wel een mooie deze titel, hè? After the Love In, I'm Still In Love With You. Dat was Tony Monopoly. En wij gaan naar onze laatste vocaler uit onze popcornkast. Deze is Sue Liam met Turn of the Moon.

Sue Leon heet ze, deze dame. En Turn of the Moon, dat was een beetje popcornachtige einde van dit programma. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne zondag toegewenst. Blijf luisteren naar al onze collega's. En wij zijn er graag terug vrijdag. Sorry allemaal.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het decolleté is te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
12: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
11: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In Zwitserland wordt er vandaag gestemd of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het is een initiatief van de rechtsconservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen. Onder meer door nieuwe asielaanvragen en gezinsherenigingen te beperken. Vandaag telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Geleidelijk aan meer wolken, deze namiddag opklaringen bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger, dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485-54-87-85.
17: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
18: De Robert? Wie is dat?
17: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
18: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
17: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
18: Zwaasdingen?
17: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
18: Geef je nummer om dat nog eens gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
17: Robert? De expert 0-326-93-93.
18: Welk bedrag had hij nog gedacht?
17: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
19: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Immobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek, samenstelling Ronnie Mens.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij je volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
6: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie, of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst, waarin dat zij in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
5: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. In Schaarbeek in Brussel is een man in levensgevaar nadat hij gisteravond is aangereden door een tram. Dat bevestigt de brandweer. De trambestuurder was in shock, ook hij had verzorging nodig. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het onderzoek loopt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens het Libanese persbureau hebben de aanvallen onder meer huizen en overheidsgebouwen verwoest. Nochtans geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Geleidelijk aan meer wolken. Deze namiddag klaart het op bij zo'n 20 graden. Morgen droog en zonnig, maximaal tot 22 graden. De volgende dagen warmer en zonniger. Dinsdag 26 graden. Donderdag gaan we richting 30 graden.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
11: Aha, Minerva.
12: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek, samenstelling Ronnie Meijs.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het décolleté is te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
0: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
9: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
8: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
10: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst, waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
8: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
11: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
8: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland, namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan 15.000 euro aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden.
12: En deze met dat jonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
19: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
18: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
19: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
18: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoe ik.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god er niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen.
8: Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Oudermishandeling.
9: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn. Echt denigrerend, ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
8: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
10: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties, bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie, zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
8: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in de donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland. Ze namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan €15.000. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op Lijfrente, via de Bip for Life.
11: De Bip for Life?
1: Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het decolleté is te leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Antwerpen zijn 2 mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie. Sven Lommaert.
10: Uit het relaas van de 2 gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond, zijn ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht, weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
9: De politie spoort de verdachten op. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het om psychische mishandeling. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling.
11: Het kan gaan over kortaf zijn, een snauwen, maar het kan ook heel vergaand zijn, echt denigrerend, de ouderen denigrerend behandelen, dreigen van ik kom niet meer. Dus het kan heel divers zijn. Het kan ook soms zelfs gaan over zeer neerbuigend omgaan met die ouderen. En we weten dat dat een enorme negatieve impact heeft.
9: Ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers zijn vrouwen. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept. Dat meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder een valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie zo'n 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen. Maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui. Vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed, kom maar.

0: Goedemiddag allemaal, van op een vrij behoorlijk Sint-Anna-strand. Het weer is niet schitterend, maar we hoeven niet te klagen, want er valt geen regen uit de lucht. Dus zonnig Minerva, voor de zoveelste keer op zondagmiddag tussen 2 en 4. En ook vandaag weer een fantastische gast weten strikken in Studio 2, Frank de Kaai. Welkom.
1: Goedemiddag, Cees. Goedemiddag, luisteraars.
0: Geweldig dat je hier bent, hè, Frank. Ja. Na een drukke periode in het EWT, waar alles vlotjes loopt.
1: Tuurlijk, ja. Nog een weekje en de zomerstop komt eraan. Maar het was weer een fijn seizoen, inderdaad. Een
0: fijn seizoen. En jullie seizoen begint terug in september?
1: September. 17 september beginnen we er terug aan. Dus nu eventjes vanaf volgende week een beetje rust.
0: En beginnen repeteren?
1: We beginnen te repeteren, maar eigenlijk pas in september. Omdat onze eerste productie, Ernst en Vermaak, is een herneming. Het was zo'n groot succes 2 jaar geleden dat we het hernemen en dan zijn er geen tientallen repetities nodig, natuurlijk.
0: Nee. Beste luisteraars, u herkent de stem wellicht, want u hebt hem daarnet nog gehoord tijdens een reclame van het EWT. Maar ook Frank heeft al eens meegewerkt aan muzikale producties en die gaan we nu voorstellen. Dit is Lilian Doorkes samen met Frank in Veel Woorden. Een Antwerpse bewerking door Frank van Parole, Parole.
2: Zo raar. Ik weet niet wat er vanavond gebeurt. Precies of dat ik Adenise Kier zing.

0: This is my lot. Tegen haar, dicht bij haar. Spreken als in het begin.
1: Weer al bla bla, altijd bla bla. Ik werd het beu.
0: Waarom wilde men dat niet verstaan?

0: Guys, het is de enige muziek die sterren kan doen dansen op een straat.
1: Caramel, wat snoep en chocolat.
0: Ik ga niet bestong dan.

0: superplezant nummer, hè. Knap gedaan, Frank.
1: Dank u, ja.
0: Lilian is ook een hele goede vriendin van jou, hè.
1: Tuurlijk, ja. En ik ken Lilian van toen ik eigenlijk nog... ik denk dat ik 10, 11 jaar was. En wij gingen altijd naar Blankenbergen op verlof. En Lilian die zat met haar familie daar ook altijd. En mijn grootmoeder, ik ben opgevoed bij mijn grootouders. Mijn grootmoeder kende Lilian, haar grootmoeder ook. En op het strand samen. Dus ja, ik ken Lilian.
0: De bomma's bij elkaar en de kleinkinderen bij elkaar. Oké, Frank, in welk jaar ben jij geboren?
1: 61.
0: 61, en waar?
1: In Sint-Augustinus.
0: Sint-Augustinus.
1: Dus dit jaar mag ik de gepensioneerde leeftijd vieren.
0: Oké. Zeg, en ben je daar ook opgegroeid?
1: Nee, Hoboken.
0: Hoboken.
1: Ik ben in Anschoosselhof.
0: Anschoosselhof, ja. Schoon buurt. Veel gespeeld op het kerkhof?
1: Nee.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Er is veel ruimte, hè. Ik denk, alleen ik zie toch regelmatig ook kinderen spelen, dat je denkt van, vreemd, maar ja... ik kan het wel geloven. Zeg, en dan naar school geweest in Hoboken?
1: De lagere school in de Molo-school in de buurt. En dan 2 jaar de Blekken in de Bosartstraat op Kiel. En dan de Pestalozzi-straat.
0: Leuke tijd gehad?
1: Ja.
0: Okay.
1: Zeer zeker. Ja.
0: Dat kan niet iedereen zeggen.
1: Nog altijd, dat is ook wel raar en daar ben ik heel blij voor, maar... ik heb nog altijd mijn beste vrienden, Mark en Jess, en dan nog een vriendin, Ilse. Wij kennen elkaar van het derde middelbaar.
0: Amai.
1: En wij hebben vorig jaar ons 50-jarige vriendschap gevierd. En dus een heel fijne middelbare school gehad.
0: Oké. Ja. Zeg, je hebt muziek meegebracht. Je hebt een beetje mijn programma van volgende week gekaapt, heb ik je al gezegd. Allemaal zomerse muziek.
1: Ja.
0: Je hebt een mooi lijstje. Ik zou zeggen, presenteer het zelf, het eerste nummer.
1: Ik ben een zomermens.
0: Je zit hier ook al in korte broek,
1: ja,
0: hè?
1: Tuurlijk.
0: Je draagt de zon uit.
1: Ik haat de winter en hoe langer hoe meer. En daarmee dacht ik, we hebben nu de laatste 4, 5 weken niks dan grijs en regen gehad. We brengen een beetje zon via de radio. En ik hoop dat dat dan ook zal gebeuren, zoals ze zeggen, deze week. Het eerste nummer is eigenlijk Louis Miguel. Ja, ik heb als eigenlijk studie ben ik romanist. Dus de Romaanse talen, Frans, Italiaans, Spaans en zo, liggen mij heel nauw aan het hart. En dat komt ook in dit lijstje wel voor. En ik dacht, om in de sfeer te geraken van zomer, warmte, fijn stranden, we gaan stranden, zee, zon... komt erin, dacht ik, Sabor Ami, een heel gekend nummer, een oud nummer, maar door een schitterende artiest, Luis Miguel, gebracht.

0: Sabor Amigo, over wat gaat het liedje eigenlijk?
1: Liefde.
0: Liefde.
1: Liefde, ja. En zon, zee, strand, dan hoort liefde daarbij.
0: Ja, liefste, anders is het maar een kon je thuis van een kale gast. Voilà. Zeg, als kind was je dan veel bezig met muziek?
1: Ja, eigenlijk, zoals ik zei, ben opgevoed door mijn grootouders. En dat waren muziekliefhebbers. Ja, radio stond heel de dag op. En natuurlijk, ja, twee generaties verschil. Ik ben opgegroeid met muziek uit de jaren 50, in de jaren 60. En ja, Minerva-muziek. Ja, ja. Daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid. Alhoewel, ja, de disco, toen ik begon uit te gaan, dat waren de jaren 70. Dat was echt disco, dus dat heb ik ook wel meegekregen. Maar ik heb toch van thuis uit ook die, ja, die kroeners...
0: Evergreens.
1: Evergreens, ja. Met de paplepel erin gebracht.
0: Oké. Summertime is het tweede nummer dat je hebt meegebracht.
1: Ja. Maar een versie... Ja, ik ben ook een enorme popcornmuziekliefhebber. Mm-hmm. En ik durf zelfs zeggen dat ik daar toch wel veel van ken. Ik ben er ook heel veel uit geweest zelf in de popcorn. En dus dit is een versie, een instrumentale versie die, ja, de zomer... Popcorn, dansen, goed gevoel, lachen.

0: Geweldig om nog eens te spelen. Het orkest van Edmundo Ross.
1: Jazeker. Ja.
0: Dat was, destijds was dat erg bekend, hè?
1: Tuurlijk.
0: Laatste jaar hoor je er nog heel weinig van. Hoewel bij onze radio wordt die nog regelmatig gespeeld. Zeker op dinsdag door onze collega's Eddie van Balder en Jan van Dam. Maar, zeer verrassend dat je voor dat nummer hebt gekozen.
1: Ja, Summertime is een heel bekend nummer. Er zijn zoveel versies van. Nog een andere heel bekende popcornversie ook. Maar ik dacht, ja, dit is zo de echte
0: Cha-Cha-Cha. Oké, jij hebt dan, je vertelde, jaren 70, je begint uit te gaan. Het Antwerpen van toen was anders dan het Antwerpen van nu, hè?
1: Ja, maar daarom niet beter of slechter. Ik vind dat de stad, iedere stad in de wereld verandert. En dat kun je niet tegenhouden. En er zijn dingen die verbeteren, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Moeten niet negatief zijn. Oké, dingen waren misschien plezanter vroeger, maar de jeugd van nu heeft ook een plezante tijd.
0: Zeker en vast. Maar wat zijn jouw beste herinneringen? Waar ging je dan uit?
1: In Antwerpen, dan was ik eigenlijk, mocht ik er nog niet binnen, denk ik. Ik was 11, 15, dat was McDonald's op de Grote Markt. En erover Ernie's Place heette dat, ook op de Grote Markt. Dan had je de Oké Club tegen de kathedraal. En dan natuurlijk, plaatsen waar bepaalde mensen, zoals ik, uitgingen. Valentino, Marcus Antonius.
0: In
1: de Van Schoonhovenstraat.
0: Voilà. Ook leuke tenten, hè?
1: Tuurlijk, en ambiance.
0: Ambiance. Dat vooral. We gaan verder met ambiance. We trekken even naar het strand van Oostende.
1: Ja, ik heb er toch een paar Nederlandstalige liedjes ingestoken. En ik vind de mooiste mannenstem die we ooit hebben gehad in Vlaanderen is toch wel die van Louis Neefs.

0: De warme stem van Louis Neefs. Zeg, Frank, ja, humaniora gedaan, de pist. En dan naar de Nif, heb je gezegd, hè, romance gedaan.
1: Ja. Hier in Antwerpen eerst 2 jaar UFCA en dan 2 jaar UEA voor de licenties.
0: Ja. Ja. En dan acteur, maar zat dat al ervoor in je hoofd? Of
1: ja, jawel. Zelfs in de lagere school op woensdagnamiddag was er een culturele groep en daar ging ik naartoe. Sommigen gingen voetballen. Nee, ja. Ik ging culturele groep. Dat was dan theaterbezoek en zelfs een paar dingetjes doen. En dan in het middelbaar zat ik in de toneelgroep van Kindervreugd. Stedelijk onderwijs. Met onder andere Anne Nelissen, Claire Nelissen, Stefan Blomaert, de journalist van VRT. Dus onder leiding van Tony de Kaanse, zaliger. Dus dat zat erin. En tijdens de UNIF ben ik dan ook een... heb ik academie gedaan, toneel, theater, dictie, voordracht. Ja, dat zat erin. En, maar ik moest van thuis eerst een serieus diploma halen.
0: Ja, zoals bij velen gaat. Het volgende nummer, ja, als je romanist bent, dan kom je ongetwijfeld in die Spaanse eigen, zoals Saboremi of het Italiaanse terecht. En jij hebt gekozen voor Gente di Mare.
1: Ja,
0: een van de beste songfestivalliedjes ooit natuurlijk.
1: Ooit natuurlijk, Umberto Tozzi. Ook. Het is een heel mooie tekst. Ja. Die Gente di Mare, maar ja, die gaan we nu niet vertalen natuurlijk.
0: Vandaag niet, hè?
1: Nee.
0: Oké, goed, maar wel van genieten, hè?
1: Alsjeblieft.
0: Ten volle, maar eerst nog even dit.
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Frans is dat manneke.
7: Bingo!
8: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
7: Bingo.
8: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
7: Bingo!

0: Het blijft mooi, hè, ook zoveel jaren later.
1: Ja,
0: ja, je wordt er romantisch van, hè?
1: Tuurlijk.
0: Ah, de romantiek begint hier boven Sint-Annekestrand als een wolkje.
1: Voilà, hè. Het is niet aan het strand van Oostende, maar aan het strand van Sint-Anneke.
0: Ja, ja. Voilà. Zeg, je vertelde me het straks voor de uitzending ook dat je in je studententijd ook nog presentator bent geweest bij Radio Minerva. Je had een eigen radioprogramma.
1: Ja, klopt, klopt. In 1983, 84, 85... Dus ik was een jonge 22'ers en Radio Minerva was net opgericht en men zocht medewerkers. En ik heb mij toen kandidaat gesteld en ik heb 3 jaar een programma gepresenteerd. Ik weet niet meer op welke weekdag, ik weet nog wel dat het tussen 10 en 12 was. En het heette een fluwelen strik rond de microfoon.
0: Okay.
1: En ik las gedichten voor tussen platen. Dus werd niet gesproken, alleen tussen de muziek las ik gedichten voor.
0: En welke muziek speelde je dan?
1: Ja, dat was ook easy listening. Het was 10 uur, dus 10 en 12, dus heel rustige muziek en gedicht.
0: Oké, misschien leuk om later, als je met pensioen bent en niet meer hoeft te werken.
1: Ja.
0: Frank, hoor je mij al afkomen?
1: Ja, nee,
0: dat is goed. We gaan terug naar de zee.
1: Ja.
0: We zijn aan de zee, de Italiaanse zee, maar nu gaan we naar de...
1: La Mer, eigenlijk, van Charlotte René. Het is het laatste liedje dat rond de zee gaat. Dan gaan we naar de zon.
0: Ah, ja.
1: La Mer van Charlotte René, maar in een versie... het is ook gebruikt in films en een versie Beyond the Sea, de Engelstalige, van een rasartiest. Een heel raar leven, een bandiet, en noem hem wat je wil, maar het is een rasartiest met een fantastische stem, Robbie Williams.

0: Ik denk dat dat toch echt geweldig moet zijn, zo om met een big band te zingen.
1: Ongelooflijk.
0: Dat is,
1: ongelooflijk. Ook de klank daarvan, ja. Dat is onevenaarbaar.
0: Ja, ja. Zeg, Frank, dan, je studeert dan af als romanist.
1: Ja.
0: En dan?
1: Dan
0: jobzoeken, lesgeven
1: ja,
0: of wat?
1: Ja, heb ik een beetje lesgegeven, maar we spreken nu van 1983. En toen waren er meer romanisten dan straatstenen.
0: Oké.
1: Nu smeekt men. Men vindt geen leraars niet meer. Zeker leraar Frans is een uitstervend beroep geworden. Maar toen was er ja, te veel werk. En ook in de theaterwereld was het heel beperkt. VTM bestond nog niet. Je had het vast dramatisch gezelschap op BRT. En ja, je hebt enkele theaters met een vast gezelschap. Maar ja, er was ook geen werk. En dan ben ik geëmigreerd en heb ik 3 jaar in Londen gewoond. Omdat er daar, in Londen was er toen al een tekort aan leraars. En ik heb 3 jaar lesgegeven, Frans en Italiaans, op een high school, een comprehensive school in Londen.
0: Wow.
1: Ja. Ja.
0: Dat wist niemand, volgens mij.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Ik heb daar nog familie.
0: En hoe viel dat mee?
1: Ja, wow, kijk, dat viel zeker mee. Maar we spreken tussen 1986 en 1989. Internet bestond nog niet. GSM bestond nog niet. Engeland was nog echt een eiland. De Channel bestond nog niet. En ik heb heimwee gekregen. En dat is een heel rare ziekte. Ik kan u dat verzekeren. Ik was uitgeschreven. Ik was echt geëmigreerd. Ik was ingeschreven bij de Belgische ambassade in Londen. En na 2 jaar voelde ik dat niet, dat ik naar huis moest. En dan hebben ze mij op school gesmeekt om te blijven. Ik heb dan een derde meer loon gevraagd. Denkende van, ja, dat gaan ze niet geven. Ik heb dat gekregen. Ik ben dan nog 1 jaar gebleven. En dan ben ik toch teruggekomen. Met, ja, het is heel raar. Je kunt dat niet beschrijven, heimwee. Je voelt je triest. Je begint je te ergeren aan de dingen ginders. En je begint echt te verlangen. En het laatste jaar kwam ik bijna ieder weekend naar huis. Ja, dan dacht ik, dit is niet gezond.
0: Nee, bijna ontroostbaar.
1: Ja, ja, ontroostbaar. Zo... Nu is het allemaal makkelijker. Hè? Er is internet, er is gsm. Het contact is veel gemakkelijker. Daar was dan nog de telefoon aan de muur. Hè?
0: Ja, ja. Goed, vrolijke muziek, hè?
1: Ja, ja, zeker. Gilbert Montagnier, Sunlight des Tropiques, dat is iets, ja, daar word je vrolijk van, dat is vakantie.
0: Dat is stoelen en tafels wegzetten, voilà. En tijd om een dansje te doen.

0: Ja, een nummer waar dan je altijd vrolijk van wordt. Hè? Maar dat is ook het volgende nummer. Maar eerst nog vertellen, je komt dan terug vanuit Engeland.
1: Ik ben in augustus verhuisd. Ja, moest ik mij inschrijven bij de RVA. En men stuurde mij toen naar een internationale school, waar betrekking was. Omdat ik natuurlijk, drie, viertalig ben dan. En ik ben daar begonnen in september op de zeer befaamde en in Antwerpen beruchte European University. Maar, en daar heb ik 10 jaar gewerkt.
0: 10 jaar toch?
1: En ik ben dan in januari ook in theater kunnen beginnen. En ik heb dan kunnen combineren. En sindsdien, Touchant Dubois, geen dag werkloos meer geweest.
0: Geweldig, geweldig. Iemand anders die wel helaas even werkloos is geweest. En dan ook van alles gaan doen. Een rasartiest. Gekke shows presenteren. Spelletjes presenteren. Mens moet leven, hè, Frank?
1: Ja. Ja.

0: wat daar mensen wel heel plezant vonden.
1: Tuurlijk.
0: Heuveltjes van Erika. Maar jij hebt voor een andere nummer gekozen.
1: Ja, jij bent de zon eigenlijk. Dat is het belangrijkste zinnetje in dat lied. En we gaan nu naar allemaal liedjes met de zon. Dus het is Ga met me mee van Bart van den Bossel.
0: Doen we.

0: Ja, intussen ben je erachter gekomen dat je al iets langer directeur bent van TVT.
1: 15 jaar al.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zeg, en ervoor speelde je ook zelf vele rollen.
1: Ja, ik heb 240 voorstellingen van Double Shift gespeeld. Mm-hmm. Dat was in de jaren, begin jaren 90, een van de grootste successen van Antwerpen, omdat het natuurlijk over de haven van Antwerpen ging. Ik heb in het Zeemanshuis, Faggeltheater, KVS. En in 96, exact 30 jaar geleden, ben ik in TWT terechtgekomen als acteur. En ja, daar zitten we nu nog altijd. Hè.
0: Maar daar vertellen we het volgende uur meer over.
1: Ja.
0: We hebben nog een goede 5 minuten.
1: Okay,
0: dan kunnen we toch nog een leuk nummer spelen.
1: Zeker,
0: hè?
1: Die een Don McLean, It's Just the Sun, vind ik een fantastisch nummer. Dat is een van de nummers die ze op mijn begrafenis moeten spelen.
0: Oh jee,
1: maar dat is binnen 40 jaar of zoiets.
0: Alsjeblieft, goed, want TWT achterlaten, dat kan je niet zomaar niet doen.
1: Nog niet direct, nee.
0: Okay. Goed, beste luisteraars, we gaan ervan genieten. En daarna krijgt u nog een stukje instrumentaal met de tequila. En na de klok van 3 zijn we helemaal terug voor jullie. Tot zo.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Antwerpen zijn vanochtend twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij. Dat bevestigt de politie, Sven Lommaert.
6: Uit het relaas van de twee gewonde mensen hebben we opgemaakt dat ze verwikkeld zijn geraakt in een verkeersagressie, waarbij ze hardhandig uit de wagen zijn gesleurd en waarbij een andere wagen een van hen tegen de grond heeft gereden. Ze waren beide gewond, zijn ook verzorgd ter plaatse en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Weliswaar zonder levensbedreigende verwondingen.
5: De politie spoort de verdachten op, het onderzoek loopt. In Zwitserland lijkt het voorstel om het bevolkingsaantal te beperken het niet te halen. Volgens de eerste prognoses zou 55% tegenstemmen. Het referendum is een initiatief van de SVP, de rechtsconservatieve regeringspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie te stoppen. Maar dat kan wel grote gevolgen hebben voor de relatie met Europa, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
7: Eigenlijk zijn de Zwitsers voor een belangrijk stuk wel lid van de Europese Unie. Niet op papier, maar in de praktijk zijn er allerlei akkoorden die bijvoorbeeld maken dat Zwitserse bedrijven volop zaken kunnen doen in Europa. Maar in ruil moeten zij dan wel een aantal Europese regels volgen. En ze moeten ook aanvaarden dat Europeanen in Zwitserland kunnen werken. Als de Zwitsers zeggen van we willen dat niet meer, dan gaat heel dat akkoord beginnen wankelen.
5: Zwitserland telt nu 9,1 miljoen inwoners. De meeste migranten komen uit de Europese Unie. In Frankrijk hebben opnieuw twee vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Bruel werd eerder deze week officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hij werd ook even opgepakt. Hij is intussen wel weer vrij, maar staat onder gerechtelijk toezicht. Zeker 30 vrouwen beschuldigen hem, onder hen ook één Belgische. Bruel ontkent. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger, met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, dat feest in woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covretters. Moet dat niet tomat crevet zijn?
10: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covretters en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
11: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
10: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de geburen ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine.
9: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
14: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
15: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
14: En wat kost die schatting?
15: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Imobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Bella Fonte. Welkom, beste luisteraars, bij het tweede uurtje Zonnig Minerva op uw zonnige zender. Met in Studio 2 Frank de Kaai, directeur en van het EWT, maar bovenal acteur. Want dat zou je niet kunnen missen, hè Frank, zelf nee. Nog spelen.
1: Ja, nee, dat geeft zo'n enorme kick. En ik denk dat er weinig beroepen zijn waar je kunt zeggen, ik ga niet werken, ik ga mij amuseren.
0: Ja.
1: En dat is, dat is uniek. Ik ben zeer gelukkig en heel dankbaar dat ik dit kan doen.
0: Ja. Zeg, het laatste stuk, Bruidsmeisjes, dat nog altijd loopt. Tot
1: ja,
0: wanneer?
1: Nog één week.
0: Nog één
1: tot
0: week.
1: Volgende zondag.
0: Tot volgende zondag. Daar heb je geregisseerd, dus ben je er niet mee. Is dat anders voor jou?
1: Nee. Ik regisseer, ik vind dat ook zalig, want je hebt iets in je... In je gedachten, je hebt ideeën en dan de laatste week bij de montageweek, wanneer alles klaar is op de scène, decor, kostuums en je ziet eigenlijk je fantasie werkelijkheid worden. En dat is een unieke ervaring, telkens weer.
0: Ja. Goed, je hebt nog een heleboel muziek meegebracht.
1: Ja.
0: En het volgende nummer is wel heel speciaal. Hè. Vertel er iets over.
1: Ja, is Adriano Celentano, toch wel een zeer bijzonder man in de geschiedenis van de Italiaanse muziek. Ik was op zoek gegaan naar liedjes met zon.
0: Mm-hmm.
1: Il Sole kwam op. Si è spento il sole betekent eigenlijk de zon is gedoofd. Maar ik vind een tof nummer, een popcornachtig nummer ook weer. En dan kies ik dat onmiddellijk natuurlijk.

0: Italiaans drama. Hè? Mm-hmm. Ik hou er wel van. Mm-hmm. Zeg, ja, je bent dan acteur geworden. Is dat dan gewoon uit de lucht komen vallen toen je terugkwam? Of dat ze zeiden van het Zeemanshuis van kom meespelen in Double Shift?
1: Ja, dat is gekomen. Ik was al vaak in het EWT geweest, begin jaren 80. Uh-huh. En bevriend ook geraakt met toenmalig directeur Marc-Andries Zaliger. En op de eerste theatermarkt, toen was er nog een theatermarkt, stond ik mee aan het kraam van het EWT te helpen. En dan is Alex van Aken naar mij gekomen, die ook eigenlijk bij het EWT werkte, ervoor. En die vroeg van, ja, zou je dat zien zitten om eens mee te doen? Het is voor 2 maanden in Double Shift. En, ja, tuurlijk. Ja. Die 2 maanden zijn dan 2,5 jaar geworden. En ik ben daar dan in het Zeemanshuis nog een beetje blijven hangen. En dan overgestapt naar TWT in 96.
0: Ja. Ja. Jammer dat niet meer bestaat, het Zeemanshuis. Want dat was zo'n prachtig lokaal.
1: Het gebouw was fantastisch. Ja, en de zaal was ook, was een knappe zaal van 240 of zoiets. Was een tamelijk grote zaal.
0: Zeg, ik zou ook iets willen vertellen over jouw televisiewerk. Want je hebt ook heel wat televisie gedaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Het zijn altijd gastrollen quasi geweest.
1: Hè? Behalve, maar ja, dan zie je me niet in Het Liegebeest.
0: Ja, gaan ze terug uitzenden? Of ze zijn er terug
1: uit? Ze zijn terug aan het uitzenden. Dus daar heb ik 4 jaar aan meegewerkt.
0: Ja, en wie was jij?
1: Carolus, een van de 2 wachters. Daar is ook mijn vriendschap met Dove van Boeken natuurlijk ontstaan. Door was het Liegebeest. En ja, dus ondertussen spreken we toch ook van... Dat was voor ik naar Engeland vertrok zelfs.
0: Zeker. Dat is lange tijd geleden.
1: 45 jaar geleden. Ja.
0: Goed, we gaan nog wat zon binnen laten.
1: En voor het volgende liedje, Laat de zon je hart. Dat is eigenlijk een heel gekend liedje. Maar we gaan de versie van Like Me horen. En waarom heb ik dat gekozen? Wel, een van mijn collega's en goede vrienden, Thomas van Goetem... in het EWT-acteur. Wij speelden ongeveer 12 jaar geleden, denk ik, een musicalstuk, Zo mooi, zo blond, met allemaal Nederlandse, bekende Vlaamse liedjes. Thomas stond erin en nadien zei hij, oh, daar zouden we toch iets moeten mee doen. Ik zou er iets willen mee doen met al die Vlaamse liedjes. En hij is dan Like Me beginnen schrijven. En ik vind het bewonderenswaardig. Ik echt chapeau van Thomas dat hij daar heeft voor gezorgd dat kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen van luisteraars nu al die oude Vlaamse liedjes van buiten meezingen. En Thomas heeft door Like Me ervoor gezorgd dat heel dat Vlaamse repertoire niet is verloren gegaan en een nieuw leven heeft gekregen. Ik vind dat ongelooflijk. En daarom heb ik deze versie gekozen.

0: Oei.
1: Oei.
0: Hij is stilgevallen.
1: Oei.
0: Goed, we gaan hem terug opzoeken. Ik ga hem opzoeken en dan gaan we hem even teruggeven.
1: Oké.
0: Dat kan gebeuren, technische omstandigheden. Dat is live radio, hè? Dan kiezen we gewoon het volgende liedje. Dat is
1: Le Soleil van Brigitte Bardot.
0: Ja.
1: Voilà.

0: Ja. Pittig, hè?
1: Natuurlijk.
0: Pittig nummer.
1: Ja, dat arrangement. Alle liedjes zijn gearrangeerd in Like Me door Wouter van der Veeke, ook nog een oud-leerling van mij. En wat die met al die Vlaamse klassiekers al heeft gedaan voor Like Me, ik vind dat ongelooflijk.
0: Ja. Je zegt de oud-leerling. Heeft hij dan nog Frans Kreen of zo?
1: Ja, heel veel. Ja. Ik heb 12 jaar lesgegeven op de Kunst in Majora aan toekomstige acteurs en muzici. Ik gaf daar Frans, maar dat was dan vooral Frans theater, Franse poëzie, Frans chanson. En er zijn heel veel oud-leerlingen. Ik zou er zoveel kunnen opnoemen. Maar in TWT zitten er ook een paar. Daphne Palink is een oud-leerling. Dorritje Wuits is een oud-leerling. Matthias Daneels.
0: Zeg, er staan veel studenten nu eigenlijk voor een keuze. Hè? Wat gaan ze doen of wat dan ook? Soms denken ze van, ik ga maar iets kunstig doen om niet te veel wiskunde te krijgen of wat dan ook. Nu, wie raad jij eigenlijk aan om kunst in Majora te doen? Is dat iets dat iedereen aan kan of zien ervan?
1: Ik denk vooral mensen die een beetje een roeping moeten hebben, want men schrikt. In de kunst in Majora heb je ook al de algemene vakken. Je hebt wiskunde, fysica, je hebt Frans, Nederlands, je hebt al de algemene vakken en dan heb je al de kunstvakken. Maar dat wil zeggen, woensdag namiddag les. Dus die hebben een week van 40 uur. Dus dan moet je echt wel daarvoor gaan. En diegenen die denken dat ze naar de kunst in Majora gaan en niks moeten doen, ja, na een jaar moeten die iets anders doen, want die zijn er niet door. Ja. Het is veel moeilijker en veel zwaarder dan men denkt.
0: Dus die mensen die krijgen gewoon algemene vakken, zoals alle andere leerlingen.
1: Ja.
0: Maar daarbuiten krijgen die dan nog.
1: Ja. Dus een les bijvoorbeeld als woorddrama doen, dan krijgen die uitspraak, koor, toneel, toneelgeschiedenis, esthetische vorming. Ik ga nog dingen. Ballet, dat komt er allemaal bij. Dus dat lesrooster zit bomvol.
0: Ja.
1: En die hebben alle dagen les van 8:30 tot 17:00, maar ook de woensdagnamiddag. Ja.
0: Oké, mocht je dat gehoord hebben en je mocht je toch aangetrokken voelen, zeker doen. Hè?
1: Tuurlijk.
0: Want het is een unieke kans.
1: Het is zeker. En het is natuurlijk een heel aangename school. Het is een heel andere atmosfeer dan. Want het zijn allemaal kunstenaars of kunstenaars in spe.
0: Ja, oké. Okay. Nog wat zon. Middle of the Road.
1: Soleil, mijn allereerste singeltje dat ik ooit heb gehad.
0: Ja.
1: Begin jaren 70.
0: Ja, 71.
1: 71, dus ik was 10. Voilà.
0: Oké. Okay.

0: Ik ben er zeker van dat we heel wat mensen plezier hebben gedaan met dit nummer nog eens te spelen. Echt, ja. Het begin van de jaren 70. Sally Carr, ja. De Rosse.
1: Ja.
0: Een knappe Rosse was dat. Ja. Ja. Groot was ze niet, maar wel knap. Op podium ziet dat natuurlijk niet hoe groot dat mensen zijn. Hè. Dat verschilt, hè?
1: Wat wilde zeggen?
0: De perspectie van het publiek.
1: Ah, ja, natuurlijk. Ja,
0: op het podium is bij ons groter of kleiner.
1: Ja, bij ons in EWT is dat nu minder, omdat je de eerste rij zit in onze neusgaten. Ja,
0: is dat, leuk of is dat niet lastig met
1: Wel, ik vind dat zeer aangenaam, maar het is even wennen. Er zijn heel veel van Minerva luisteraars die ook vaste klant zijn bij ons in theater. En het gebeurt wel eens dat mensen die vooraan zitten een beetje denken dat ze voor hun televisie zitten en commentaar geven. Denkende dat wij dat niet horen, maar wij horen natuurlijk, en zeker als het publiek op een meter van je af zit. En dat vraagt soms wel een beetje concentratie voor degenen die op de scène staan. Maaike Boerdam, die zei ooit, die is altijd gewoon geweest om in grote zalen met micro's en versterking, waar je het publiek eigenlijk niet ziet, want dat is één grote donkere ruimte. En nu is die ondertussen ook vast deel van ons gezelschap en die zei altijd van, hier heb ik moeten leren hoe je moet blijven concentreren, want je wordt soms wel afgeleid. Ja. Dus, maar soms schept dat ook heel grappige situaties natuurlijk.
0: Misschien iets wat een rare vraag, maar ik kan ze toch stellen. Worden nog souffleurs? Vroeger gebruikte men souffleurs. Dat bestaat niet meer.
1: Ik denk, nee. En de regieassistenten die zit wel achter de scène en die volgt wel het script. Moest er iets onverwacht gebeuren, bijvoorbeeld, dat die iets kan doen. Maar het is wel zo, als je op de scène staat en je weet je tekst niet meer, dan mag er iemand met een megafoon naast je oor staan, dan hoor je dat nog niet.
0: Nee.
1: Dat is zo. Ik denk niet, misschien in heel grote theaters, maar ik denk niet dat dat nog wordt
0: gebeurd. Oké, maar goed, ik kom nog uit de tijd van Oud-België.
1: Ja, ja,
0: dat er een speciaal kastje was in het midden van het podium. Ja, heel grappig wel. Summer Nights is het volgende nummer dat je hebt meegekregen.
1: Ja, ook eind jaren 70, denk ik.
0: Grease,
1: Happy Vrolijk, hè.
0: Ja, Happy Vrolijk.

0: een van de lievelingsnummers van Frank de Kaai, acteur en directeur van het EWT. En om daarop terug te komen, wat gaan we op volgend jaar te zien krijgen?
1: Wel, zoals het publiek van ons gewend is, comedies, een lach, een beetje spektakel. We beginnen met Ernst en Vermaak, de herneming. Ja. Omdat dat, mensen bulderden. Het was uitverkocht, dus we hebben gezegd, we gaan dat toch eens opnieuw doen. Dat zal in september en oktober zijn. En dan november en december een stuk De Reunie over meisjes uit een middelbare school die na 40 jaar elkaar terug ontmoeten voor een reunie.
0: Ja.
1: En schitterend stuk met een heel goede cast en ook weer lachen, een beetje wrang op het einde. Ja, helemaal goed.
0: Eigen stukken ook? Alleen zelf geschreven?
1: Nee,
0: want je hebt al eens een stuk zelf geschreven.
1: Twee. Maar ik ben daar heel eerlijk in. Ik heb enorm respect voor mensen die theaterstukken schrijven, want dat is niet evident. Nee. Het eerste heb ik gedaan tijdens corona, omdat je zat thuis, niks anders te doen. Ze hadden mij dat gezegd, doe dat eens, geprobeerd. Tweede, op aanraden van Thomas, van je moet dat nog eens doen. Maar nu, zo druk, je moet daar tijd voor hebben.
0: Tuurlijk.
1: En op dit moment heb ik dat niet.
0: Nee. Oké. Het volgende nummer, het werd zomer. Ja, het moest erbij zijn, hè?
1: Tuurlijk. Het werd zomer. Laten we hopen, zoals ze zeggen, deze week.
0: Komt deze goed. Week? Ja, maar 30 graden is toch een beetje
1: mag
0: te veel.
1: Van mij. Geen enkel probleem. Ik heb een paar maanden in Suriname gezeten. Met 35 à 40. En ik denk dat de ooievaar, dat ik bestemd was voor Afrika of zo.
0: Ja.
1: En toen hij hierover vloog, heeft hij geniest en mij per ongeluk laten vallen, denk ik.
0: Oké. Maar eerst nog dit.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Drink Minerva Triple and support the radio.
9: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.

0: nu wilt hij echt helemaal niet meer. Hè. Dus wat
1: ik
0: gaan
1: denk
0: we doen?
1: Een volgend nummer.
0: We gaan naar een volgend nummer. Hè. We moeten natuurlijk dat wel klaar krijgen. En het volgende nummer.
2: Want ik begreep wat jij me wil.
1: Rob de Nijs.
0: Ja, hij wilt en hij wilt niet.
1: Ja,
0: dus,
1: hij laat nog even van zich horen.
0: Ja.
2: Ik was 16. En
0: volgens mij heeft het te maken met die hoge temperaturen die op
1: die
0: komst zijn.
1: Aangekomen.
0: Ja. Ik denk dat Rob de Nijs dat helemaal niet plezant vond. Van, in het warme water, zoals het water van de Mediterranee momenteel al een pak warmer is. Maar ja, vamos a la playa, zou je ook kunnen zeggen. In ieder geval, wij hebben nog een klein kwartiertje, dus we gaan er nog van genieten, hè. Frank, wat gaan we nog spelen? Als we doorgaan. Ik ga mij hier backup zoeken.
1: Januari, februari komt er dan een productie. Een Franse komedie die wij creëren in het Nederlands. De Geniepersgaard. De Cachotier in het Frans. Dan in maart en april spelen we een stuk, Drie is te veel. Ook een Frans stuk dat wij creëren. Eigenlijk heet het De Femme en Tête. Over een man wiens vrouw en moeder overleden zijn. Maar die wel aanwezig zijn in zijn hoofd, maar ook op de scène, bij zijn eerste nieuwe date. Een heel mooie, warme, zachte komedie. En we eindigen volgend seizoen met Toi Toi. Laten we zeggen, een zottekot, een mafhuis waarin een toi-toi, zo'n wc, zo'n draagbare wc die op werven wordt gezet, de hoofdrol speelt.
0: Oké, je moet er maar op komen, zie ik.
1: Voilà.
0: En waar haal jij die stukken, Frank? Is dat een heel jaar door stukken lezen?
1: Lezen, ik ga heel veel naar Parijs naar stukken kijken.
0: Okay.
1: Ondertussen, omdat ik toch al wel tientallen stukken heb vertaald en exclusief vertaler ben van een paar grote Franse schrijvers, is het makkelijker. De deuren zijn een beetje meer geopend om aan die stukken te geraken en om een goedkeuring te krijgen.
0: Oké. Zoals gezegd, Nel Blue di Pinto di Blue.
1: Nel Blue di Pinto di Blue, ja.
0: Klinkt goed, hè? Maar wij kennen natuurlijk als Volare, hè?
1: Natuurlijk.
0: Domenico Modugno.

0: blijft een warm gevoel weergeven, hè, dat nummer. Mm-hmm. Lieve luisteraars, het programma zit er bijna op. Ik wil Frank danken voor zijn komst naar de studio. Ik wens jou ook heel veel succes. Jou en je EWT-theater en alle mensen die eraan meewerken.
1: Ja, super, dank u wel. En vooral bedankt voor de uitnodiging. Heel... Altijd heel fijn om hier te zijn. Zo'n beetje een trip down memory lane. Hè?
0: Ja, ja, ja. Goed, lieve luisteraars, mijn excuus voor de technische storingen, maar ik hoop dat het mijn collega Peter Perceval beter afgaat na de klok van 4, want ik heb gezien, hij heeft weer een hele boekentas vol met goed nieuws bij, en dat belooft altijd. Wij gaan er stilaan uit met...

0: Ja, met Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Een van de mooiste mannenstemmen die er toch ooit zijn geweest, George Michael. En die heb ik, toen ik in Londen woonde, persoonlijk goed mogen leren kennen. Maar dat is een apart verhaal.
0: Dat is een apart verhaal. Voor een volgende keer houden we daarbij. Volgende week is een solootje en binnen 2 weken zit mijn habitué eigenlijk, Indra Sira, in Studio 2. En dan zowel een prachtig thema verzinnen om u weer te serveren. Maak er nog een fijne dag van en tot de volgende.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
6: We willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
5: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft de muurclassic in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jenno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En de Fransman Paul Seixas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Vandaag startte hij nog in de 8e etappe, maar hij moest al snel lossen. En op een beklimming stapte hij af. Seixas is 19. Hij was een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
7: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
8: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
7: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Een hele goede middag. Het is 4 uur geweest en het is zondag. Dat betekent dat het tijd is voor Happy Hour. En ik heb in Happy Hour een heleboel leuke plaatjes bij. En ook heel veel goed nieuws. En ik begin dat goed nieuws vandaag graag in Mechelen. Want daar heeft een toevallige voorbijganger met een uitstekend oog een verborgen kunstwerk gered van de sloop. De redder is Tony Scharlaken, 78 jaar oud en een geboren Mechelaar. Hij wandelde langs de werf aan de refuge van de abdij van Grimbergen, waar volop restauratiewerken bezig zijn, toen iets zijn aandacht trok. Ik zag van achter iets, zegt Tony, precies een beeld van Maria. Maar wat mij opviel was het wapenschild van Mechelen eronder. Dat wapenschild deed Tony meteen een belletje rinkelen. Hij herinnerde zich een gelijkaardige keramiek in de kerk van Onze Lieve Vrouw over de Deilen vlakbij. Het bleek inderdaad om een mozaïek te gaan van priester-kunstenaar Georges Hergots, een geliefde Mechelse kunstenaar. Het kunstwerk zat verstopt in een dichtgemetselde traptoren van het historische gebouw en zou zonder Tony's oplettende oog gewoon meegegaan zijn met de container. Vandaag heeft het mozaïek een veilig onderkomen in het stedelijk erfgoeddepot. Later krijgt het opnieuw een vaste plek in de gerestaureerde refuge, zodat ook toekomstige generaties Mechelaars ervan kunnen genieten. Een bewijs dat een goed paar ogen van onschatbare waarde kan zijn. En dat is een waarheid die zelfs onderschreven wordt door Ray Charles.

0: Frankie Valli, My Eyes Adored You. En twee plaatjes over het thema van goed zien. Dat is heel belangrijk in het leven, goed kunnen zien. En dat heb je gehoord met onze eerste goed nieuwsje. Er zijn van die Vlaamse zangers die je tegenkomt en waarvan je zegt van tja, dat is lang geleden dat ik daar nog iets van gezien of gehoord heb. En deze week was dat het geval toen ik de naam Frida Lindsay zag opduiken. En ik ben meteen eens gaan kijken naar haar catalogus en ik ontdekte dit.
1: Doe de doe de doe doe doe doe doe doe doe doe het niet. Oh doe doe doe doe doe het niet. Vooral als moeder het ziet. Maar gaat ze heen dan zeg ik snel. Oh doe doe doe het wel. Oh doe doe doe doe doe het niet. Ik beef net als een riet. Oh doe het niet. Ik ben zo bang als ze mij zit kussen in de gang.

doe, doe, doe het niet. Ik beef net als een riet. Oh, doe het niet. Ik ben zo bang als ze mij zit kussen in de gang. Laat mij gerust, ik heb nu geen lust. Maar morgen dan ben ik weer vrij. Kom dan heel gauw bij mij terug. Dan is er mijn moeder niet bij. Oh, doe, doe, doe, doe, doe het niet. Vooral als moeder het ziet. Maar gaat ze heen, dan zeg ik snel. Oh, doe, doe, doe het wel.

Ja, Frida Lindsay is helaas niet meer onder ons, maar wie nog wel helemaal springlevend is, dat is Dan Ellery. Die kwam ik deze week tegen. 83 is hij en hij maakt nog altijd muziek. Dan Ellery, die in de jaren 50 en 60 een van de originele Vlaamse rockers was, met een geweldige reeks hits op zijn naam ook. En dit is een nieuwtje dat hij gemaakt heeft, Don't Stop My Music. Hij overleeft voor de muziek. En als we over rockers spreken, dan kunnen we natuurlijk deze niet laten gaan. Hier is Elvis himself.

When I'm 64 van de Beatles. Dat is nog een hele tijd verwijderd voor mij. Maar je bent nooit te vroeg voorbereid. Ik heb nog een beetje goed nieuws voor jullie. En dat goed nieuws speelt zich af in het UZ in Leuven. Want daar heeft men als eerste ziekenhuis ter wereld een gloednieuwe hersenscanner in gebruik genomen. Het toestel, de Neuro Explorer PET-scanner, biedt onderzoekers en artsen plots een ongezien scherp beeld van de hersenen. En wat maakt dit nu zo bijzonder? Wel, de scanner is 20 keer scherper dan een gewone PET-scanner. Daardoor kunnen artsen veranderingen in de hersenen zien, lang voor de patiënt zelf iets voelt. Dat is een grote stap vooruit voor ziekten als Parkinson, dementie en ALS, die vaak pas zichtbaar worden wanneer ze al ver gevorderd zijn. Professor Koen van Laren, diensthoofd van de nucleaire geneeskunde aan het UZ Leuven, vergelijkt de doorbraak helder. Het is alsof iemand die bijziend is, zegt hij, voor het eerst een bril opzet, een hele wereld gaat open. En hij vertelt verder, tot nu toe konden we de details in de hersenen alleen na het overlijden zien. En met dit toestel kunnen we nu ook bij levende patiënten kijken naar kleine hersenkernen en de hersenstam. Dat zijn gebieden die betrokken zijn bij beweging, geheugen, slaap en stemming. In Leuven lopen al meer dan 30 onderzoeksprojecten op deze scanner. Mathieu van den Bulke, voorzitter van het Leuven Brain Instituut, vat het belang samen. De Neuro Explorer versterkt Leuven's internationale positie in het hersenonderzoek en gepersonaliseerde geneeskunde. Een wereldprimeur dichter bij huis die je ook hoop kan geven en die een hele stap vooruit kan zijn voor mensen die een geheugenprobleem zouden kunnen krijgen op latere leeftijd. Voor Dean Martin is dat alvast niet het geval.

0: Bingo!
1: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
0: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
0: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Happy hour, shoobidoo, Minerva draait het just voor u.
8: Zeker niet vergeten te stemmen voor die Radio Minerva Top 1000. En als je afvraagt waar kan ik dan op stemmen? Wel, bij Radio Minerva is het motto Anything Goes, zoals deze van Cole Porter.

0: baby, cause here I come.
1: Tijd voor goed nieuws.
2: Ja, een portie goed nieuws uit Lier. Want voor de 100ste verjaardag van de Zimmertoren wordt dat daar grondig gerestaureerd, die Zimmertoren. De gevel van de toren en het dak van het bijhorende schippershuis zijn aan vervanging toe. Over 4 jaar bestaat de toren 100 jaar en we hopen dat de werken tegen dan klaar zijn, vertelt burgemeester Rick Verwaast. De Zimmertoren werd inderdaad bijna 100 jaar geleden gebouwd op de restanten van de Corneliustoren, die deel uitmaakte van de 14e eeuwse stadsomwalling van Lier. Maar het was de Lierse uurwerkmaker en autodidact astronoom Louis Zimmer die er in 1930 zijn levenswerk van maakte. Een prachtig astronomisch uurwerk met maar liefst 58 wijzerplaten. De jubelklok, zoals dat heet. De jubelklok is een van de meest complexe mechanismen van ons land, aldus de burgemeester. De klok toont onder meer de tijd op alle continenten, de maanstanden en de getijden. Naast de toren staat ook nog de wonderklok van Zimmer, gebouwd voor de wereldtentoonstelling in Brussel in 1935 en daarna verscheept naar de World Fair in New York in 1938. Die klok is bijna 5 meter hoog, weegt 2 ton en heeft 93 wijzerplaten. Leuk weetje, Louis Zimmer kreeg destijds zelfs felicitaties van Albert Einstein. De wonderklok bevat namelijk een van de traagst bewegende mechanische wijzers ter wereld. Die doet er maar liefst 25.800 jaar over voor 1 omwenteling. En dan gaat de tijd natuurlijk rustig voorbij, zoals in deze klassieker in de versie van Nina Simone, As Time Goes By.

Time is on my side met Mick Jagger en zijn vrienden van de Rolling Stones. Ik heb het altijd grappig gevonden dat juist in dat plaatje er los naast de maat geklopt wordt met een tamboerijn. Maar naar verluid ging Louis Zimmer ook wel prat op overal te laat komen. Dus dat heb ik uit niet betrouwbare bron, dus daar moet u mij niet op geloven. Een liedje van Patsy Cline op zondag. Wat dacht u daarvan? I Fall to Pieces.

Het was Barbara Lewis, Baby, I'm Yours. Nog een flartje goed nieuws. Trouwen is anno 2026 echt een avontuur. VRT Nieuws deed onderzoek bij 304 gemeenten in Vlaanderen en Brussel en wat blijkt, steeds meer koppels kiezen voor een trouwlocatie buiten het klassieke gemeentehuis. In Riemst bijvoorbeeld trouwen koppels graag in de grotten van Cannen. Je moet er eerst een heel stuk door een tunnel wandelen, vertelt Karen, die er trouwde met Kevin. Als je dan binnenkomt, voel je meteen dat het er frisser is. Er staan kaarsjes en bankjes, het is muisstil daar binnen in de grotten. Een ander koppel trouwde op het strand van Kokseide, de Costa van België, zoals ze het zelf met humor noemen. En in Aarschot vroeg een koppel het ja-woord op de Vlooibergtoren, hoog boven het landschap. Maar ook in het gemeentehuis zelf valt heel wat te beleven. Luc Janssens is al 20 jaar schepen van burgerzaken in Capelle en hij kan ervan meespreken. Een van zijn favoriete anekdotes, er was een huwelijk waarbij het bruidspaar een valk had om de ringen te brengen. Maar de vogel pakte schrik door het volk, liet wat uitwerpselen achter en vloog naar buiten. Buiten met de ringen. Gelukkig kwam de vogel snel terug. En dan was er ook nog die Nederlandse bruidegom die zijn familie ophaalde met een autobus. Janssens vertelt, hij kwam daar aangereden met aan beide zijden Parenclub Roosendaal stond er op de bus. De Nederlandse familie vond dat ongelooflijk grappig, maar de Belgen wat minder. En dat is dan het laatste goede nieuwsje dat we hebben voor het nieuws van 5 uur. En bij zo'n nieuws past natuurlijk alleen maar deze van de Dixie Cups, Going to the Chapel.

Ja, dat waren de Dixie Cups met Going to the Chapel of Love. We naderen het nieuws en het tijdsein van 5 uur. En na dat nieuws zijn wij er terug met nog meer Happy Hour.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh man, het is al te leeg.
5: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
10: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio
11: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt het vuren als ook Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
12: We willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd en we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
11: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Daar zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er wordt in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
13: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het slaaien waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
11: De Fransman Paul Magnier heeft de muurklassiek in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jeno Bergmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En Jasper Philipsen heeft in Denemarken de Kopenhagen Sprint gewonnen. In de sprint klopte hij de Deen Lobias Lund Andresen en de Australiër Sam Welsford. Het is voor Philipsen zijn 3e zege van het seizoen. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
16: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
16: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
18: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
19: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
23: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
24: Aha, aha, aha. Mine.

Zeker en vast, goedemiddag. Zit u goed? Het is 14 juni en dit is Happy Hour. En zoals altijd doe ik graag de kick-off van het tweede uurtje met een brokje goed nieuws. En dat goed nieuws komt uit Brussel. Wetenschappers aan de Vrije Universiteit daar hebben een belangrijke stap gezet in de strijd tegen pancreaskanker. Een van de meest dodelijke en moeilijkst behandelbare vormen van kanker. Want slechts 1 op 10 patiënten overleeft vandaag, 5 jaar na de diagnose. Het onderzoeksteam onder leiding van professor Dr. Ilse Roman van het Translational Oncology Research Center bracht een gezonde pancreas tot op celniveau in kaart. Doctoraatsonderzoeker Jan Lars van den Bossen ontdekte dat in de afvoerbuisjes van dat orgaan, net daar waar de meeste tumoren ontstaan, een zeldzaam celtype zit, wat ronduit verrassend is. Deze cellen lijken bij gezonde mensen al sterk op de allergevaarlijkste kankercellen. Het begrijpen van kanker begint bij de kennis over het gezonde orgaan, legt professor Roman uit. Nu we weten dat die cellen van nature al aanwezig zijn, kunnen we onderzoeken of ze een rol spelen in het ontstaan van de tumor. Dit biedt mogelijk kansen voor een vroege opsporing. De ontdekking heeft nog een belangrijk gevolg. De onderzoekers merkten dat bij de meest voorkomende vorm van pancreaskanker deze cellen volledig verdwijnen, maar bij een zeldzamere, extra agressieve variant blijven ze juist intact. Toch worden beide kankers vandaag op dezelfde manier behandeld. Dat opent dus deuren voor meer gepersonaliseerde behandelingen. Toch een hoopvol bericht als je weet dat we onlangs zowel Martin Prene als Margriet Hermans verloren aan deze moeilijk opspoorbare ziekte. En dat maakt mij dan weer blijgezind. Zo blijgezind dat ik dit plaatje van Nina Simone van ga opzetten. Here comes the sun.

Billy Joel houdt niet van moeials. Keep it to yourself, it's my life, zingt hij. My Way ook waarschijnlijk. Billy Joel treedt niet meer op, is ook ziek geworden, maar hij heeft wel een hele reeks fantastische platen. Ik heb een raadseltje voor jullie. Dochter van een Hongaarse violist die plaatjes maakte in het Nederlands en in het Engels. Wie zou dat zijn? Wel, ik zal het jullie meteen laten horen.

0: Twee keer Mariska Veres was dat. De eerste keer met een Nederlandstalig nummer en de tweede keer als de zangeres van Shocking Blue. En Mariska Veres is inderdaad de dochter van een Hongaarse violist die in Den Haag terechtgekomen was en zijn kinderen daar ook muzikaal probeerde op te voeden. En dat is heel goed gelukt met Mariska Veres.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Want het WK voetbal is natuurlijk bezig en er breekt een herkenbare gekte uit. Panini-stickers verzamelen, wie is er niet mee bezig? In een gezellige koffiebar in Lier kwamen tientallen deelnemers samen om hun dubbele en ontbrekende stickers met elkaar te ruilen. Onder hen heel wat kinderen, maar ook opvallend veel volwassenen die zich weer even kind voelen. Ik wil Messi en Jamal nog, klonk het bij een jonge enthousiasteling die met een stapeltje glanzende stickers in zijn hand stond. Anderen zoeken specifiek de rode duivels of die ene zeldzame shiny sticker die zoveel ruilwaarde heeft. Het Panini stickeralbum gaat al decennia mee. Het Italiaanse bedrijf begon in 1961 in Modena met het uitgeven van albums voor de Italiaanse voetbalcompetitie. Vanaf het WK van 1970 in Mexico verscheen er voor elk wereldkampioenschap een speciaal album. Voor velen onder u zal het beeld bekend zijn en misschien hebt u in een vergeelde doos op zolder nog wel zo'n album liggen. Dat de Panini-koorts vandaag nog leeft, blijkt uit de gezellige drukte in Lier. Het brengt generaties samen. Grootouders die met hun kleinkinderen komen, ouders die hun eigen jeugd herbeleven en kinderen die voor het eerst de magie van het verzamelen ontdekken. Voor wie het nog niet wist, zo'n volledig album bevat dit jaar meer dan 700 stickers. Er is dus heel veel werk en heel veel te ruilen. En we zijn dan in Italië. Ze zijn er wel niet bij op het WK. Maar ze verdienen er toch aan. Dat is weer goed gezien van die Italianen zoals Toto Cutugno.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we zeker heel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
4: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Zeker stemmen allemaal.

0: Errol Brown met zijn Hot Chocolate in 1974, hun hit Emma. En dat is een hitje dat ze eigenlijk te danken hadden, heel hun carrière ook, aan John Lennon. Dat is een heel lang verhaal, ik zal het je nog wel eens vertellen, want nu is het tijd voor...
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Want het is een stukje natuurnieuws uit Amerika dat ik voor jullie bij heb. Voor het eerst in maar liefst 122 jaar is in de staat Oregon opnieuw een vrijvliegende Californische condor gezien. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1904. De Californische condor is een indrukwekkende roofvogel, een echte reus van de lucht. Met een vleugelwijdte tot wel 3 meter is hij een van de grootste vogels in Amerika. Maar tegen 1987 waren er nog wel geteld 22 exemplaren in het wild. De soort stond op de rand van uitsterven, vooral door loodvergiftiging, pesticiden en stroperij. Wat volgde was een buitengewone reddingsoperatie. Alle resterende condors werden vastgezet om in gevangenschap te kweken en daarna werden de jongen langzaam weer uitgezet in beschermde gebieden in Californië, Arizona en sinds een paar jaar ook in Noord-Californië bij de grens met Oregon. Voor wie zich afvraagt waarom dat nu belangrijk is, wel, deze grote aaseters spelen een sleutelrol in een gezond ecosysteem. Een herstel van zo'n iconische soort na ruim 120 jaar afwezigheid doet hopen dat andere bedreigde dieren ook een kans krijgen. De natuur, zo blijkt, geeft namelijk niet zomaar op. En de mensen van Simon & Garfunkel die hebben daar ooit eens een liedje over gemaakt. Het was niet helemaal van hun, maar je kent het vast wel. El Condor Pasa.

Mungo Jerry in the summertime. Hij is er al op voorbereid op het goede weer dat zal komen. En daarvoor hoorde je Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. Dat is natuurlijk een Boliviaans, denk ik, volksliedje waar zij een tekst opgezet hebben. Dat is een tactiek die Paul Simon wel eens meer doet. Hij heeft dat ook gedaan met Zuid-Afrikaanse artiesten. En als het in die summertime heel heet wordt en je vindt een nieuw lief, wie weet, hè, dan kan daar ook wel eens een mooi liefdesliedje van komen, zoals deze van Anne Murray.

Dat was Kenny Rogers met The Gambler natuurlijk. Ik heb nog een uitsmijtertje voor jullie. Het bewijs dat een prins ook maar een mens is. Prins William heeft er onlangs een nieuw centrum geopend in Birmingham dat zich richt op de mentale gezondheid van mannen in crisis. Bij de opening sprak prins William zelf al jaren een fervent pleitbezorger voor mentale gezondheid. Warme woorden voor het personeel, maar hij voegde ook een belangrijke wens toe. We moeten meer praten over preventie en eerder hulp kunnen bieden aan jonge mannen en vrouwen, zodat we deze centra op heel lange termijn niet meer nodig hebben. Eerder dit jaar vertelde de prins ook in een BBC Radio 1 uitzending hoe het een lange tijd heeft geduurd om zijn eigen emoties te begrijpen. En dan kan een eerlijk gesprek met iemand uit je omgeving soms helpen, aldus de prins. Aarzel dus niet als je zelf met iets zit om er mensen over aan te spreken, lieve mannen en vrienden van Radio Minerva. Hulp is soms dichterbij dan je denkt. En als jullie het goed vinden, dan ben ik er natuurlijk volgende week terug met een heleboel goed nieuws en leuke plaatjes. En ik wens jullie een fantastische week toe in gezelschap van Radio Minerva. En als jij zelf goed nieuws hebt, mag je het ons altijd mailen. Tot ziens en een happy week for you.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt-het-vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franken is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
4: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franken die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
3: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er werd in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
5: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken, er bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het zwaaien waren en andere mensen uit het water aan het halen waren.
3: De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brit met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485-54-87-85.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomat crevet zijn?
9: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
10: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
9: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: En dan nu Music Maestro met Eddie van Dessel.
15: Daar is hem, daar is hem. Daar is hem, daar is hem.

zeer goede avond, beste luistervrienden. En natuurlijk ook weer niet te vergeten, vriendinnen, het is weer zondagavond, 18 uur voorbij. U luistert nog steeds naar Radio Minerva vanop Sint-Tanneke, Linkeroever. En de komende twee uurtjes zit je weer goed. En dat voor gevarieerde muziek, samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Eddy van Dessel. Omdat ik momenteel nog op vakantie ben, nog een beetje aan het genieten ben, is dit programma weer opgenomen. Dus niet bellen, nee. En ook niet proberen om nummertjes aan te vragen via de social media. Want dat wordt niet gelezen vandaag. Nee. Al hetgeen dat je moet doen, is de komende twee uurtjes gewoon genieten. Genieten van onze muziek. Wat heb ik vandaag allemaal bij? Ik heb muziek bij van James Lloyd, Chris Montes, Peter Kent, de zangeres zonder naam, Scott McKenzie, Jerry Jackson, The Righteous Brothers, Bart Kael, Jack Hammer, The Foundations en Bill Haley en The Comics. Die staan ook geprogrammeerd. En dat allemaal voor het eerste gedeelte. We gaan niet te veel praten in ons begin. Nee. Dan kan ik veel meer muziek draaien. Dus zoals gezegd, de allereerste artiest die we klaar hebben staan is James Lloyd. En hij brengt voor jullie het nummer dat iedereen wel zal kennen. Keep on smiling. Yes, sir.

James Lloyd, keep on smiling. En hopelijk kunnen de papa's vandaag goed lachen. Want ik heb even gekeken op de kalender en er staat 14 juni, Vaderkensdag. Ja, ja, ja. Dus alle vaders die mogen ook eventjes in de bloemetjes gezet worden. Goed, we gaan verder met Chris Montez, Let's Dance. En dan gaan we een beetje naar de jaren 70, 80 met Peter Kent, It's a Real Good Feeling. En dan gaan we naar de Costa del Sol samen met de zangeres zonder naam.

Haar echte naam was Mary Servaas, maar we kennen ze natuurlijk beter onder de naam de zangeres zonder naam. En zij ging naar de Costa del Sol. En daarvoor hadden we Peter Kent, It's a Real Good Feeling. En we begonnen het rijtje van drie met Chris Montes en Let's Dance. Jerry Jackson, die staat geprogrammeerd. Teller Johnny said goodbye. En daarna gaan we luisteren naar de Righteous Brothers, de Unchained Melody. Het DNA van Radio Minerva komt er nu zodanig.

dan noemen ze nu eens een keer een goeie plakker. En de Righteous Brothers, die waren daar verantwoordelijk voor met deze Unchained Melody. We gaan naar 1975 en toen had deze meneer een nummer 1 hit te pakken. Ik ga hem speciaal draaien voor alle papa's die momenteel aan het luisteren zijn. Want ik heb gezegd, 14 juni is Vadersdag. Ik heb het over Jim Giltrap en hij brengt voor jullie het bekende Swing Your Daddy.

En dat was hem dan, hè. Swing Your Daddy. Had je het nummer herkend? Ja, ik ben er zeker van dat ons Minerva publiek dit nummer zal herkend hebben. Het volgende, dat zal je ook wel kennen. Het is eentje van Bart Kajal van een paar jaartjes geleden. Maar het is altijd een heel leuk nummertje als je moet gaan optreden. En als je dit opzet, dan beginnen ze allemaal gewoon te varen. Op het klanken van de Marie-Louise. Hier is Bart Kajal.

Het is te open, Bart, dat de Marie-Louise niet zal vergaan. We gaan nu eens een keertje drie nummertjes na elkaar spelen. En dat zijn achtereenvolgens Jack Hammer en The Kissing Twist. Dan hebben we de Foundations klaarstaan met Build Me Up, Buttercup. En als laatste gaan we rock'n'rollen met Bill Haley en His Comets en Rock Around the Clock. Maar eerst, zoals gezegd, gaan we twisten met Jack Hammer.

Bill Haley en His Comets en Rock Around the Clock. En zoals altijd bij Van Dessel, na de inspanning komt zeker de ontspanning. Gaan we samen doen met Danny de Munk, toen hij er nog een klein jongetje was en toen had hij deze grote hit te pakken. Ik voel me zo verdomd alleen.

de grootste hit van Danny De Wung, denk ik. Hè? Dat was inderdaad Ik voel me zo verdomd alleen. Mocht u er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom hier op deze 14 juni in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please. Mijn naam is Eddy van Dessel, uw muzikale gastheer tot en met 8 uur. En voor de mensen die het gemist hebben, ik ben ingeblikt. Dat wil zeggen, ik ben momenteel opgenomen. Ik zit op de computer, dus niet bellen om verzoekjes door te geven, want er wordt niet op gereageerd. Er is niemand die je telefoon kan opnemen. We gaan naar de jaren 70, 80 met Christy. En hij toont deze hit te pakken, Yellow River.

Yellow River van Christy. En de volgende artiest, die wordt ook dikwijls gevraagd hier in ons programma. Ik heb het over Fats Domino en hij brengt het geweldige Jambalaya. En dan gaan we luisteren naar Helen Shapiro en zij is de queen for tonight. En dan gaan we het terug eventjes rustig aan doen met Al Martino en zijn Spaanse oogjes, oftewel in het Engels Spanish Eyes. Maar eerst geven we de micro graag door aan Fats Domino, Jambalaya.

De Spaanse oogjes van Al Martino. En nu de laatste vocale in ons eerste gedeelte. En die eer is voor Lynn Anderson. En I Never Promised You a Rose Garden. Tot na de piepjes van zeven. Bye bye.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Je ziet me de donkse, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreemlinkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
9: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franke die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen dat ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
8: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om zijn aanvallen op Libanon te stoppen. Hij hoopt zo de vredesonderhandelingen met Iran te kunnen redden. Na een nieuwe aanval van Israël op Libanon liet Iran weten dat de onderhandelingen geen zin meer hebben. Nochtans leek een akkoord in zicht. Het is afwachten hoe het nu verder loopt. De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits, met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
10: Music Maestro.
11: Daar is hem! Inderdaad, daar is hem voor de 2e keer in ons programma. Het 2e gedeelte is begonnen. Het is 7:01. Van harte welkom in ons 2e gedeelte van ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. Net zoals het vorige uurtje krijgt u in dit uur ook weer gevarieerde muziek door Van Dessel zelf gekozen. We gaan beginnen met muziek van Jo Valli en hij brengt het volgende nummer Mooi is het leven. Dan gaan we luisteren naar de George Baker Selection Paloma Blanca en dan gaan we eventjes het woord geven aan Christophe en hij zingt over de 7 zonden. Maar nu eerst beginnen met Jo Valli. Mooi is het leven. Goed.

Oula Paloma Blanca, dat was natuurlijk George Baker Selection. En de Strangers hadden daar in de tijd ook een heel leuk liedje van gemaakt. Hè. Oh, met een blauwe geschelpte. Misschien dat ik die ene keer in de komende weken ook een keer zal draaien. Speciaal voor jullie. De volgende, dat is eigenlijk een hele rustige van Gary Hager. Ik denk dat het met dit nummerke allemaal een beetje begonnen is. Ik heb het over natuurlijk het allermooiste. En dan gaan we de Mavericks nog een keertje op jullie loslaten met het nummer Back in My Arms Again. En dan krijgen we de 7 zonden van Christophe.

Zeven zonden, dat was natuurlijk een liedje gebracht door Christophe. We gaan nu een boogie-woogie medley op jullie loslaten. En de Jive Bunnies die zijn er verantwoordelijk voor. Ik zou zeggen, zet de radio maar een klein beetje harder, stoelen opzij. En diegenen die willen dansen, die mogen. Hè. Je moet u niet inhouden.

Ja. Helemaal tot het einde. En ik ben vast van overtuigd, als je dit nummerke, dat zo van eventjes 4 minuten en 30 seconden duurt, als je dit meedanst van begin tot einde, dan zal je ongetwijfeld wel een paar calorietjes verbrand hebben op deze Swing the Mood van Jive Bunny en de Master Mixes. En zoals altijd, je weet het, hè, na de inspanning komt de ontspanning. En dat gaan we samen doen met Engelbert Humperdinck. Please release me.

Onvergetelijke muziek, hè. En dat hoor je alleen maar hier bij ons bij Radio Minerva. 24 op de 24 krijg je altijd maar goede muziek. Timmy Euro was dat en Hurt. De volgende artiest had een grote hit te pakken ergens in de jaren 90. Ik weet niet precies, ik denk ergens eind jaren 90. Denk ik, kan het wel een keer opzoeken op Dr. Google, maar ik ga het niet doen. We gaan er gewoon naar luisteren. Ik heb het over Casey Keno van Jody Bernal. Jody, doe maar.

Ja, die twee nummertjes die pasten perfect naar elkaar. Je hoorde de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. En daarvoor hadden we Jody Bernal. En ik heb het eventjes opgezocht. Hij had deze grote hit te pakken. Kisi Kino in het jaar 2000. Dus Van Desselke zat er niet ver naast. Hè. Vanaf 23 mei, dat is ondertussen al even voorbij, kan je tot 28 juni naar de kermis, de Singse Voor. Weet je wel, daar aan het Spoor Oost, de binnensingle. Wel, daar ga ik nu een liedje voor spelen. Want we gaan samen met Laureline en de Romeo's naar de kermis. Gaan jullie mee?

Boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen. Hè? Dus Laurelien, je staat er goed voor, want de Romeo's gaan u een dikke beest geven. En je kan dus naar de Sphinx voor tot en met 28 juni. Ik moet ook nog gaan en als ik ga, dan doe ik maar één ding. Dat is een smoutenbolleken eten. Mmm, lekker, lekker, lekker. We gaan naar de jaren 60 met de Supremes. Stop in the name of love.

Dat waren ze nog eens een keertje, hè? Met als leadzangeres Diana Ross. Dat waren de Supremes. Stop in the name of love. We gaan eens een waske draaien speciaal voor jullie. En de artiesten die ervoor gaan zorgen dat we een waske kunnen dansen. Dat zijn Bolle Jan en Mien, niet zo bekend. Maar het nummer dat ze gaan brengen voor ons, dat is wel gekend. Want ze brengen voor ons en natuurlijk voor jullie daar, de luisteraars van Radio Minerva, de Kristalwals. MUZIEK

Voilà, helemaal tot het einde. De kristalwals gebracht door Bolle Jan en Mien. We gaan nu weer de Lion Dancers gelukkig maken, want ik heb nu een bandiet klaarstaan en ze brengen voor ons het nummer Come Do The Lion Dance. En het is ondertussen even kijken op mijn computerklokje. Een goede 3 kwartier weer in ons tweede gedeelte. Nog een klein kwartiertje te gaan en dan moeten we afscheid nemen. Maar eerst gaan we de Lion Dance doen.

En heb je alle nummertjes herkend? Nee? Ik zal ze nog eventjes herhalen. We hoorden achtereenvolgens The Last Waltz, There Goes My Everything. En het laatste was natuurlijk Les Bicycles de Belsize. Dat was een walsmedley, een slow walsmedley, gebracht door Tony Servi. Even kijken naar de studioklok. Ja, ik heb niet veel tijd meer. Ik denk nog één vocaal nummertje en dan moeten we afscheid nemen. En die ene, daar gaan we nog een keer een goede swinger op loslaten. Hè. We gaan luisteren naar de Spinners. Working My Way Back to You.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keijzer vanuit Washington.
3: Dat zou normaal gebeurd zijn, een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
2: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Zwitserland zegt nee in een omstreden referendum over een bevolkingsmaximum. De bevolking zou zeker tot 2050 onder de 10 miljoen moeten blijven. Nu zijn er ongeveer 9,1 miljoen inwoners. De bedoeling was om immigratie te beperken, maar bijna 55% stemde tegen. Daarmee is het thema wel niet definitief weggestemd, zegt Europakenner Hendrik Vos.
4: Er zijn in het verleden nogal pogingen geweest om over dat soort van kwesties referenda te organiseren. Die zijn dan vaak ook niet gelukt of net niet. Maar je voelt dat thema blijft wel leven. En als dit van de baan is, ja, dan neem ik aan dat er binnenkort wel weer een volgend referendum wordt voorbereid.
2: En wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Gippingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor zo de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij nog net over de streep voor de achtervolgers er waren en was de winst binnen. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Vanaf donderdag maxima boven 30 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekske tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. 23 graden vandaag en vrijdag gaan we naar 30 graden. Ideaal weer om op een terrasje onder de terrasverwarmer te zitten met een glas glühwein. En af en toe een dansje in de zonneschijn.

Dance in the Sunshine van Tony Christie. Ja, er was een tijd dat we naar de Spaanse costas moesten vliegen om een beetje zon en warmte te hebben. Dat is niet meer van toepassing. Als na een auto om 3 uur 's middags buiten staan, dan is het een aardekoker. Vlieg naar het paradijs van Frans Bauer.

Fly like the eagle van Agneta Velskog. Ja, vroeger voelde ik me gelijk als een arend. Dan heb ik de vleugeltjes van een dorre grasparkeet. Daar ga ik niet ver mee geraken. Vroeger was alles beter, zo wie damals, van Roy Black.

Sophie damals van Roy Black. Wou je dat ook niet, dat je zo af en toe aan een wieste lief moet terugdenken? Oh, bij mij was er in de papklas. Zijn ze nog zitten? Francineke, meer broer toen ik van Mickey Mouse. Intussen zal ze een tutter wel weggestoken hebben, zeker? Gelijk dat op het verheur. Caramia blijf van Doran.

Jij bent als André Hazes het overbekende doe van Peter Maffay in de Nederlandse versie. Bon, ons motto is dus samen staan we sterk. Oké, als we dan eens in een huwelijkscontractje gieten, wat zeg je? Als het niet marcheert, dan krijg je een schoen alimentatie voor bewezen diensten. Dat is een soort van pensioensparen. Together we are strong. Patrick Duffy en Mireille Mathieu.

I just love you van de Dream Lovers. Oei, is de liefde wat bekoeld? Geen probleem, dan zetten we de klok terug. Walking Back to Happiness, Helen Shapiro.

Some broken hearts never mend van Telly Savalas. Ja, een gebroken hart, dat kun je niet plakken. Je kunt eens proberen met contactlaan, maar zie dat je niets most, want dan plakken we verputjes op een balk. I can see clearly now, Johnny Nash.

smoke gets in your eyes door Sandra Reimer. Ja, als je smoor in je ogen krijgt, dat piekt. Maar als de smoor wat aan sloffen komt, ja, dan krijg je zweetfouten. Lieve meisjes, sterke jongens, tijd voor de samenzang.

Hello Mary Lou van Ricky Nelson. Ja, ik heb mijn lichaamje zo eens geïnspecteerd. Dan begin ik echt op een Franse auto uit de jaren 60 te trekken. Carrosserie niet helemaal geschalderd, maar ik trek het me niet meer aan. It doesn't matter anymore.

Chin Chin van Richard Anthony. Wat is de ideale houding? Poopsimpel. Hoofd in de wolken en voeten op de grond. Om af te sluiten voor het eerste uur, boven de wolken van Wiltura.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat er vandaag een akkoord met Iran kan worden ondertekend. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon roet in het eten. Amerika-correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
3: Dat zou normaal gebeurd zijn een uur nadat de Israëli's Beirut hebben gebombardeerd. Wel, door dat bombardement is alles niet doorgegaan, zegt de president. Maar er wordt hier in Washington alles in het werk gesteld om dit toch nog vandaag te laten doorgaan.
2: Trump wordt vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan het Witte Huis. Op de Filipijnen is de zeebodem op sommige plaatsen tot 2 meter omhoog gekomen na de zware aardbeving begin deze week. Dat meldt het Filipijnse ministerie van Milieu. Dat is slecht nieuws voor de koraalriffen en zeegrassen en die zijn al erg kwetsbaar. Bij de aardbeving kwamen zeker 61 mensen om. Zo'n 40 mensen zijn nog vermist. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maximaal tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maximaal boven 30 graden.

C'est le refrain de ma vie door Petula Clark. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. De volgende plaat staat in mijn top 10 van de allermooiste platen. Eeuwig geluk van Nicole en Hugo.

Eternity van Buddy Greco. Ik heb nog een schoon Franstalig nummer. Étranger van Salvatore Adamo.

Free Like a Bird van Tony Servi. Nou, dat is een plezant gevoel. Hoe vrij voelen, maar wel liegen voelen. Dat is een onbetaald gevoel. En hoe later op de avond, hoe waardiger dat wordt. Engelbert Humperdinck heeft er ook last van. When

Love is All van Malcolm Roberts. Dat is een monument, hè. Dan heb ik een internationale meezinger. Zeer wel dat je in de juiste toonhoogte ziet, hè.

San Francisco van Scott McKenzie. De volgende zanger die een chance had dat ik hem nooit zijn tegengekomen op de vuile markt. Julio Iglesias. Daar zink ik vuil liefjes aan kwijtgespeld. Nou ja, als ik een levensverklaring aan het afleggen was, dan zat die van hem te dromen. Die neemt me dikwijls rood van colère doen, worden ze.

When We Were Young van Solomon King. Als ze nou zeggen, ik zei naar haar, dat is een streling voor lichaam en geest. Maar als ze zeggen, gefascineerd mij, dat is de climax. My only fascination, Demis Roussos.

My only fascination van Demis Roussos. Als je naar een manneke en een vrouwke bijeen zit, dan kunnen er heel schoon dingen zo ontstaan. Allee, pak naar Shirley Bassey en Alain Delon. Je zet die samen voor een zangdoeter. Dan kreeg je dit. Thought I'd Dream You.

Lieve meisjes, sterke jongens, het programma zit er bijna op en ik heb nog één prachtplaat van Rob de Nijs, Water en Vuur. 1001 maal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
2: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. In Brazilië is de Amerikaanse artiest Oliver Tree verongelukt. Hij is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee helikopters boven Rio de Janeiro. Bij dat ongeval zijn 6 mensen om het leven gekomen. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In september zou hij in ons land optreden. Zijn grootste hit was Miss You, die hij samen met Robin Schulz maakte. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de 8e finale. Sportjournalist Janko Beekman.
4: Idealiter mist hij natuurlijk die 8e finale niet. Hè. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een 8e finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
2: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd Nederland-Japan. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.

0: In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
1: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
0: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de achtste finale. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Idealiter mist hij natuurlijk die achtste finale niet. Hè. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een achtste finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
0: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.

0: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt de Pakistanse premier op sociale media. Pakistan bemiddelde in het conflict. Volgens hem is overeengekomen om alle aanvallen meteen te stoppen, ook die in Libanon. Het akkoord zal vrijdag ondertekend worden in Genève. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de zeestraat van Hormuz meteen opengaat. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. Op het WK voetbal heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won zijn openingswedstrijd van Curaçao met 7-1. En koning Filip heeft een videocall gedaan met enkele Rode Duivels om hen succes te wensen. Een dag voor hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Dit is een stukje uit zijn gesprek met Romelu Lukaku.
1: Ik denk dat voor mij nu persoonlijk de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 16 jaar bij de Russian Club.
2: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles, hè. Kunnen jullie winnen.
0: Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm. Donderdag maxima boven 30 graden.